है कि जिंदगी हर कदम एक नया जंग है और इसे हमें लड़ के समझ के और आगे ही बढ़ना है। ये बैंड स्टार कर दाइए देंग दत सैन वा अलमाल मा फरखेत सोम्स Dat is daadwerkelijk, je bent sterker dan je denkt. Je hebt dingen overleefd die je hadden kunnen breken. Je bent sterker dan je denkt. Je hebt gevochten en gewonnen waarvan je dacht dat je zou verliezen. Je bent door seizoenen gegaan waarin je niet dacht. Waarin je niet dacht dat je zou overleven. En je bent er nog steeds. Dat is jouw kracht. Dat is jouw kracht. Dat is jouw power. Dat is jouw veerkracht. Je bent niet zwak. Je bent niet breekbaar. Je bent er. Je bent een krijger. Dat wanneer je je verslagen voelt, dat je hebt al gewonnen. Je beseft pas hoe sterk je bent wanneer je terugkijkt op alles waarvan je dacht dat het je zou breken. En toch ben je hier nog. Nog steeds aan het groeien, nog steeds aan het helen, nog steeds aan het vechten voor jezelf. Jouw zachtheid is geen zwakte, jouw overleving is bewijs van kracht.

ये भी कहती हूँ कि दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है। अवश्य अवश्य। Yalert fail over mention. Yalert fail over mention. Door what's self mission. आपने ठीक सुना। Yalert fail over mention. Door what's self mission. Bijvoorbeeld, als ze gebrek hebben aan verantwoordelijkheid, zullen ze de schuld doorschuiven. En als ze gebrek hebben aan communicatie, zullen ze zeggen dat jij de discussie zocht. Als ze gebrek hebben aan emotionele intelligentie, zullen ze jou te gevoelig noemen. En als ze gebrek hebben aan zelfinzicht, zullen ze anderen bekritiseren voor dezelfde fouten die zij hebben. En als ze gebrek hebben aan eerlijkheid, ja, zullen ze de waarheid verdraaien om hun verhaal te laten kloppen. Als ze gebrek hebben aan genezing, zullen ze over jouw grenzen gaan. Correctie. Als ze gebrek hebben aan grenzen, zullen ze over jouw grenzen gaan. En als ze gebrek hebben aan intelligentie, zullen ze hun verkeerde daden doorpraten. Je kunt anderen niet veranderen, maar je kunt wel kiezen voor jezelf en jouw rust. Soms vertelt wat iemand mist meer over hen dan over jou. Niet iedereen heeft het bewustzijn, de zachtheid of emotionele volwassenheid om jou correct te behandelen. En dat is niet jouw last om te dragen. Bescherm je energie, bewaak je grenzen en onthoud, je hoeft jezelf niet kleiner te maken om begrepen te worden. Innerlijke rust, mijn lieve mensen. Innerlijke rust begint wanneer je stopt met jezelf uit te leggen aan mensen die niet willen begrijpen.

kleine stappen grote impact. Elke dag is een nieuwe kans om te groeien. Begin vandaag. Je hoeft jezelf niet kapot te maken om waardevol te zijn. Echte groei begint niet bij harder pushen, maar bij veiligheid, rust en healing van je zenuwstelsel. Wanneer jij weer leert voelen, vertragen en kiezen voor jezelf, verander alles van binnenuit.

je aantrekkelijker bent dan je denkt. Herken jij dit? Mensen kijken opvallend vaak naar je, zelf als jij het zelf niet merkt. Soms draaien ze hun hoofd net iets langer mee of glijden hun ogen terug naar jou. Aantrekkingskracht is iets wat anderen zien voordat jij het ziet. Ongemakkelijk. Sommige mensen worden zichtbaar nerveus wanneer je in de buurt komt. Ze gaan sneller praten, lachen iets te hard of weten niet goed hoe ze zich moeten gedragen. Dat komt omdat je meer indruk maakt dan je doorhebt. Rondom complimenten. Je krijgt complimenten op momenten waarop je er niet eens moeite voor doet. Niet alleen over je uiterlijk, maar vooral over je vibe, je glimlach of je energie. Dat betekent dat jouw aantrekkingskracht dieper gaat dan look. Mensen kennen je. Ook als jij iemand vergeet, weten zij precies wie jij bent. Je laat een indruk achter die blijft hangen. Aantrekkelijke mensen hebben een aanwezigheid die mensen niet snel vergeten. Zonder moeite. Zelf op dagen dat je zelf niet op je best voelt, merk je dat mensen toch naar je kijken of contact zoeken. Dat komt omdat echte aantrekkingskracht vanzelf gebeurt. Je hoeft het niet te forceren. Wees wat liever voor jezelf. Je hebt geen idee hoeveel mensen jou stiekem bewonderen, naar je opkijken of door jou geïnspireerd raken. Je ziet het misschien niet, maar jouw aanwezigheid raakt meer harten dan je denkt.

का रास्ता देखे किशोर दाजी की आवाज में, फिल्म का नाम जोशीले। इमोशनल इंटेलिजेंसी, आपको बता दे कि इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंसी सी नीट इन वट ईमान सेह दैट है ऑफ से इस, मार इन हु ईमान से खदराख फॉरऑल वनेर हैत मोइलक वर्ड। इमोशनल इंटेलिजेंसी सी नीट इन वट ईमान सेह दैट है ऑफ से इस, मार इन हु ईमान से खदराख फॉरऑल वनेर हैत मोइलक वर्ड। So ziet emotionele intelligentie eruit. Je herkent je eigen emotie en durft ze te benoemen zonder schaamte. Je reageert bewust in plaats van impulsief te reageren vanuit emotie. Je neemt verantwoordelijkheid voor je gevoelens zonder anderen de schuld te geven. Je kunt luisteren zonder meteen te willen oplossen, verdedigen of oordelen. Je stelt gezonde grenzen en respecteert die van anderen. Je voelt empathie, maar verliest jezelf niet in het verdriet of gedrag van de ander. Je kunt feedback ontvangen zonder in de aanval te gaan. Je communiceert eerlijk en rustig, ook bij conflict. Je laat ruimte voor verschillende perspectieven. Je kiest voor verbinding boven gelijk hebben. Emotionele intelligentie is innerlijk volwassenheid. Emotionele intelligentie is innerlijk volwassenheid. Niet respect zijn, maar bewustzijn, eerlijk en verantwoordelijk omgaan met jezelf en anderen. Emotionele intelligentie is het vermogen om emoties bij jezelf en anderen te herkennen, te begrijpen en effectief te reguleren. Het heeft invloed op hoe je omgaat met stress, conflicten en relaties. En mensen met een hoge emotionele intelligentie hebben vaak minder last van stress. Ze zijn efficiënter effectiever in communicatie en voelen zich over het algemeen gelukkiger.

क्यों हो गई फिल्म का नाम एक बार मुस्कुरा दो। नेखन तीन ट्वीन से फंतख में पिक्चराइज किया गया है किशोर दास जी की आवाज में। Soms moet je mensen opgeven. Niet omdat ze niet belangrijk voor je zijn. Maar omdat jij niet belangrijk voor hen bent. Mijn aanwezigheid raakt je. Maar mijn afwezigheid raakt je. Maar mijn aanwezigheid zag je nooit. Door telkens geaccepteerd te willen worden, ben je jezelf verloren. Je hebt je eigen behoeften genegeerd, je stem onderdrukt totdat je ze vergat. Je herinner wie je werkelijk bent is geen stap terug, maar een stap naar heling.

0: Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting HALT tijdens evenementen. HALT probeert te voorkomen dat jongeren na overtredingen, zoals een vechtpartij of het ontduiken van een alcoholverbod, direct een strafblad krijgen. Handhavers bieden jongeren op het terrein de keuze tussen een interventie via HALT of een boete met een strafbladnotitie. Het overgrote deel van de jongeren kiest voor het HALT-traject. Een 26-jarige Zwitser is door een Indonesische rechter veroordeeld tot een jaar cel voor het verstoren van de Hindoeïstische dag van de stilte. Hij ging op 19 maart door de verlaten straten en over het strand van Bali, wat streng verboden is. Ondanks waarschuwingen van zijn verblijfsaccommodatie deelde de man beelden van zijn actie op sociale media, waarin hij lachend over het lege strand liep, de heilige feestdag gestoord noemde en scheldwoorden gebruikte. Zijn gedrag leidde tot grote ophef en woede onder de lokale bevolking. En vanwege een verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag reist het wereldberoemde schilderij Het Meisje met de Parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering naar Osaka in Japan. De komst van het schilderij, dat daar zeer populair is, werd al maanden geleden aangekondigd. Vanaf 5 oktober hangt Het Meisje met de Parel weer op zijn vaste plek in Den Haag. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is Vahon Hindustani Radio.

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9735322047। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen een hogere pensioenleeftijd dan de huidige 60 jaar, hogere bonussen en baangaranties vanwege de inzet van kunstmatige intelligentie en robots. De autofabrikant kampt tegelijkertijd met Chinese concurrentie en haalt wereldwijde verkoopdoelen niet. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting HALT tijdens evenementen. HALT probeert te voorkomen dat jongeren na overtredingen, zoals een vechtpartij of het ontduiken van een alcoholverbod, direct een strafblad krijgen. Handhavers bieden jongeren op het terrein de keuze tussen een interventie via HALT of een boete met een strafbladnotitie. Het overgrote deel van de jongeren kiest voor het HALT-traject. En Tesla gaat zijn elektrische vrachtwagen, de Semi, ook op de Europese markt brengen. De specifieke details rond de lancering en de technische specificaties voor Europa worden bekendgemaakt tijdens de transportbeurs in het Duitse Hannover, die midden september van start gaat. Volgens Tesla rijdt zo'n vrachtwagen 800 kilometer op 1 accu. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden.
3: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
4: Digitale radio, wagonfm.nl.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn afgelopen nacht gelijktijdig meerdere woonwagens op een woonwagenkamp in Waalre binnengevallen. Bij de actie waren tevens specialisten aanwezig die regelmatig worden ingezet bij de ontmanteling van drugslaboratoria. In een aantal schuren en loodsen op het terrein zijn drugsgerelateerde goederen gevonden en in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen een hogere pensioenleeftijd dan de huidige 60 jaar, hogere bonussen en baangaranties vanwege de inzet van kunstmatige intelligentie en robots. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. En fietsen en scooterrijden is vanaf september verboden in het historische centrum van de Italiaanse stad Como. De opmerkelijke ingreep volgt nadat de burgemeester van de Italiaanse stad zelf werd omvergereden door een e-bike. Wie toch op een tweewielig door de drukke toeristische steegjes wil, zal moeten afstappen en lopen. Met deze regel wil het stadsbestuur de veiligheid van de voetgangers in de binnenstad waarborgen. Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen.

0: is een gewoonte geworden. Het is een gewoonte geworden om de hele tijd aan je te denken. Nu lijkt het erop dat de herinnering aan jou mijn leven zullen wegnemen.
1: Audio player, is tof in mijn 5000 sunehre gaane aur

0: रफ़ी जी की आवाज़ में। फिल्म का नाम प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जिंदगी क्या है। वाह वाह, सुनने के काबिल, सुनने के लायक आपके लिए यहाँ से और पेश किया गया है आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। मेरे प्यारे सुनने वालों, के जरिए से मेरे प्यारे सुनने वालों,
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन bij Fahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn afgelopen nacht gelijktijdig meerdere woonwagens op een woonwagenkamp in Waalre binnengevallen. Bij de actie waren tevens specialisten aanwezig die regelmatig worden ingezet bij de ontmanteling van drugslaboratoria. In een aantal schuren en loodsen op het terrein zijn drugsgerelateerde goederen gevonden en in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen een hogere pensioenleeftijd dan de huidige 60 jaar, hogere bonussen en baangaranties vanwege de inzet van kunstmatige intelligentie en robots. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. En fietsen en scooterrijden is vanaf september verboden in het historische centrum van de Italiaanse stad Como. De opmerkelijke ingreep volgt nadat de burgemeester van de Italiaanse stad zelf werd omvergereden door een e-bike. Wie toch op een tweewielig door de drukke toeristische steegjes wil, zal moeten afstappen en lopen. Met deze regel wil het stadsbestuur de veiligheid van de voetgangers in de binnenstad waarborgen. Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Tot ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoge drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
3: Hari kaam ke liye, हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टाइजमेंट, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 073-625-2247. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
4: Har dil se hamara nata hai, har dil se hamara rishta hai, har roz ki tarah humse tumse hogi pyare pyare baatein aur kuch pyare pyare gaane hum aap log ke sunane wala hai jahan tak ye awaaz pahunche jahan tak log mujhe sunte hain hamara pyar bhara paigham pahunche dheer sara mohabbat pahunche aap sab jante hain hum sab tune hai the evergreen love fahun hindustani radio pe hum aap log ke aaj chalenge kuch movie ek movie

0: कुर्सी नाम जाना है, गाड़ी हीर करना है तो आपको जाना पड़ेगा Magenta weg 259 bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 875739. Contact in Nederland 06 57 418873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00 597 875 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Soet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Na een week is de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen voldoende onder controle, waardoor de Nederlandse Chinook-helikopters niet langer nodig zijn. Gisteren vroeg België nog om hulp. De Nederlandse natuurbrandspecialisten blijven voorlopig aanwezig in het natuurgebied ten zuidoosten van Luik. Na het bekendmaken van de opvang van 240 asielzoekers in een leeg schoolgebouw in Apeldoorn zijn rellen uitgebroken. 6 nieuwe verdachten zijn opgepakt voor het bedreigen van politieagenten. De verdachten, 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar, komen uit Nijmegen, Voorthuizen, Baren, Vinkeveen, Barendrecht, Schavenzande en Oldgunsplaat. Voedselfabrikanten misleiden klanten in de supermarkt door hun producten gezonder te laten lijken. Dat is de conclusie van de Consumentenbond na onderzoek van verschillende producten die claimen vezelrijk te zijn. Fabrikanten houden zich wel aan de wettelijke vastgestelde regels, waarbij er per 100 gram een bepaald percentage in moet zitten. Justitieminister David van Weel wil dat er één landelijke afspraak komt over hoe lokaal gezag moet omgaan met trekkers op de snelweg. Nu mogen de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie lokaal bepalen of en hoe hiertegen wordt opgetreden. Maar Van Weel geeft toe dat dit niet altijd werkt als het gaat om boeren die met trekkers op de snelweg rijden.
6: Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Tot ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder.

0: van het geloof. In een bos op de grens van Berlijn en Brandenburg ontdekte de Duitse Veiligheidsdienst vorig jaar een geheime wapenopslag met twee pistolen of revolvers, waarschijnlijk aangelegd door Russische geheime diensten voor aanslagen in Duitsland. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trekkers. In Roemenië werd een verdachte aangehouden die de opslagplek waarschijnlijk heeft aangelegd. De ebola-uitbraak in Congo groeit nog altijd. Meer dan 2500 mensen zijn overleden en ruim 5000 mensen zijn besmet. Het virus verspreidde zich over een gebied de grootte van Frankrijk. In buurland Oeganda waren 20 besmettingen en 2 sterfgevallen. Na een week is de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen voldoende onder controle, waardoor de Nederlandse Chinook-helikopters niet langer nodig zijn. Gisteren vroeg België nog om hulp. De Nederlandse natuurbrandspecialisten blijven voorlopig aanwezig in het natuurgebied ten zuidoosten van Luik. Na het bekendmaken van de opvang van 240 asielzoekers in een leeg schoolgebouw in Apeldoorn zijn rellen uitgebroken. 6 nieuwe verdachten zijn opgepakt voor het bedreigen van politieagenten. De verdachten, 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar, komen uit Nijmegen, Voorthuizen, Baren, Vinkeveen, Barendrecht, Schravenzande en Oldgunsplaat. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
3: देखा जाए आशा भोसले और इसमें आशा भोसले का सॉन्ग आशा परेख और धर्मेंद्र ने इसमें काम किया है और इसका जो लायरिक्स है शंकर जयकिशन है हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गाना है चलो हम सब मिलके सुनते हैं हमारे सुनने वालों एफर ग्रीन लव फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप सब चुन हैं

0: 59227.
1: Advocatenkantoor Anand Ramsoef.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn, een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben voordat in 2035 de bouw van meer dan 20.000 woningen begint, uit vrees voor massaal autogebruik. De streamingdienst Kijk had tijdens de uitzending van de Europa League wedstrijd tussen Ajax en het Zwitserse FC Chillon de eerste 20 minuten last van technische problemen. Eigenaar Talpa compenseert nu alle betalende kijkers met een volledige terugbetaling van €4,99 die binnen enkele werkdagen wordt teruggestort. Ajax won het duel uiteindelijk met 4-2. In een bos op de grens van Berlijn en Brandenburg ontdekte de Duitse Veiligheidsdienst vorig jaar een geheime wapenopslag met twee pistolen of revolvers, waarschijnlijk aangelegd door Russische geheime diensten voor aanslagen in Duitsland. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trekkers. In Roemenië werd een verdachte aangehouden die de opslagplek waarschijnlijk heeft aangelegd. De ebola-uitbraak in Congo groeit nog altijd. Meer dan 2500 mensen zijn overleden en ruim 5000 mensen zijn besmet. Het virus verspreidde zich over een gebied ter grootte van Frankrijk. In buurland Oeganda waren 20 besmettingen en 2 sterfgevallen. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio. This is-

0: 2022 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: Utrecht गया है चार बजे में 1:04 दोस्तों, रिक्लाम और न्यूज ब्रेक, तो उसके बाद हम आपसे फिर मिलूंगा, कहीं मत जाइए, फा होन हिंदुस्तान रेडियो पर चुन रहिए
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय फा होन हिंदुस्तानी रेडियो.
2: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
3: Digitale radio, FahonFM.nl.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De Zweedse politie heeft in een gemeente ten noordoosten van Stockholm een persoon neergeschoten die een zwaard droeg bij een school. Bij het incident raakten meerdere mensen gewond, dat melden Zweedse media. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette van 2020 tot en met 2022 automatisch accounts van chauffeurs stop zonder hen daarover te informeren. Volgens persbureau Reuters, die de boete inzag, is dit de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn, een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben voordat in 2035 de bouw van meer dan 20.000 woningen begint, uit vrees voor massaal autogebruik. De streamingdienst Kijk had tijdens de uitzending van de Europa League wedstrijd tussen Ajax en het Zwitserse FC Chillon de eerste 20 minuten last van technische problemen. Eigenaar Talpa compenseert nu alle betalende kijkers met een volledige terugbetaling van €4,99... die binnen enkele werkdagen wordt teruggestort. Ajax won het duel uiteindelijk met 4-2. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden.
4: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Hari kaam ke liye, har advertensie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, अब टेलीफोन नंबर 07 3652 47. मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.
0: Ja, Pika Happy Station, Fahon Hindustani Radio. En aap sunen program Gito Ka Sangam. Abhi tak bhaiya, ya sahib Yusuf mere saamne baitha hua dosto. Abhi sare 4 baje ji haan. Puri sare 4 baje item chalega. Aur item aaj shaam ka jo hai, wo Yusuf khoj ke rakha hai. Wo hai tere, har git jo tere shuru hota lagbhag 8-1 ghante tak main pesh karunga. फील्ड बरिखता आप सुनेंगे, मौसम के समाचार, स्पोर्ट बरिखत और छोटे छोटे खबरें आप सुनते रहना. और 6 बजे के बाद मिस्टर जॉनी नंबर 1 का प्रोग्राम आप सुनते रहना.

तेरा दिल मेरे पास रहने दे। जब मैंने कहा जब दे दिया है तो क्यों वापस लेते हो? फील बरेक्ट अपा एन Amsterdam Amsterdam Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen, 9 kilometer. A1 Hengelo, Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en Duitse grens, 5 kilometer. A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken, 5 kilometer. A2 op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen knooppunt Lederheide en knooppunt Batadorp, 7 kilometer. A2 op de A2 Utrecht-Zertogenbosch tussen Kolmborg en Zandbommel, 10 kilometer. A4 op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen Belgische grens en Hogerheide, 7 kilometer. Of file dictahuto op A6. Op de A6 Emmeloord Muiden tussen Lelystad Noord en Afrit Lelystad Airport, 3 kilometer. A7 Heerenveen Horen tussen Breedzaandijk en Den Oever, 4 kilometer. A9 op de A9 Diemen Alkmaar tussen Amsterdam Zuidoost en Amstelveen Stadhart, 7 kilometer. Ik kapotte wagen, auto rasse per uur. Rechte reisrook Bandhuis. A9 Amstelveen Alkmaar tussen Beverwijk Oost en Akkersloot, 5 kilometer. A10 op de A10 knooppunt Amstel, knooppunt Koenplein tussen knooppunt Watergraafsmeer en Landsmeer, 7 kilometer. A12 op de A12 Utrecht Arnhem tussen Afrit Wageningen en knooppunt Waterberg, 10 kilometer. A12 Arnhem Den Haag tussen Houten Oost en knooppunt Oude Rijn, 6 kilometer. En op de A16 Rotterdam Breda tussen Ridderkerk en Afrit Dordrecht Centrum, 5 kilometer.

0: Magenta weg 259 पर अगर आपको सूरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है तो आपको जाना पड़ेगा Magenta weg 259 bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 87 57 939. Contact in Nederland 06 57 41 8873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00 597 87 57 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Door een staking van luchtverkeersleiders in Noorwegen schrapt KLM morgen 2 vluchten tussen Amsterdam en Oslo. Getroffen reizigers worden omgeboekt. De beheerder van de meeste Noorse vliegvelden verwacht dat de storing tot en met maandag aanhoudt, met de meeste hinder in het weekend. De Zweedse politie heeft in een gemeente ten noordoosten van Stockholm een persoon neergeschoten die een zwaard droeg bij een school. Bij het incident raakten meerdere mensen gewond, dat melden Zweedse media. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette van 2020 tot en met 2022 automatisch accounts van chauffeurs stop zonder hen daarover te informeren. Volgens persbureau Reuters, die de boete inzag, is dit de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn, een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben voordat in 2035 de bouw van meer dan 20.000 woningen begint, uit vrees voor massaal autogebruik. En dan het weer. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: सुरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है तो आपको जाना पड़ेगा Magenta weg 259 bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 875739. Contact in Nederland 06 57 418873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00 597 875739. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Door een staking van luchtverkeersleiders in Noorwegen schrapt KLM morgen 2 vluchten tussen Amsterdam en Oslo. Getroffen reizigers worden omgeboekt. De beheerder van de meeste Noorse vliegvelden verwacht dat de storing tot en met maandag aanhoudt, met de meeste hinder in het weekend. De Zweedse politie heeft in een gemeente ten noordoosten van Stockholm een persoon neergeschoten die een zwaard droeg bij een school. Bij het incident raakten meerdere mensen gewond, dat meldde Zweedse media. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette van 2020 tot en met 2022 automatisch accounts van chauffeurs stop zonder hen daarover te informeren. Volgens persbureau Reuters, die de boete inzag, is dit de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn, een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben voordat in 2035 de bouw van meer dan 20.000 woningen begint, uit vrees voor massaal autogebruik. En dan het weer. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Hari Kam Kilje. Her advertentie kliye, maut ke samachar, fir maishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye, hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 47. मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 365 22

0: और दोस्तों कुछ रोको और कुछ रोको, फिल्म के नाम है उस्ताद।
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
2: Advocaat en kantoor aan het raam zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ke zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Door een staking van luchtverkeersleiders in Noorwegen schrapt KLM morgen 2 vluchten tussen Amsterdam en Oslo. Getroffen reizigers worden omgeboekt. De beheerder van de meeste Noorse vliegvelden verwacht dat de storing tot en met maandag aanhoudt, met de meeste hinder in het weekend. De Zweedse politie heeft in een gemeente ten noordoosten van Stockholm een persoon neergeschoten die een zwaard droeg bij een school. Bij het incident raakten meerdere mensen gewond, dat meldde Zweedse media. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette van 2020 tot en met 2022 automatisch accounts van chauffeurs stop zonder hen daarover te informeren. Volgens persbureau Reuters, die de boete inzag, is dit de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn, een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben voordat in 2035 de bouw van meer dan 20.000 woningen begint, uit vrees voor massaal autogebruik. En dan het weer. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: तेरी गली।
1: Dit is ook niet slecht, mensen. Maar vandaag gaan we alleen maar remix, remix en remix. Parde me aur rehne do. Agar je parda utha denge, to kya dikhla denge? Dikha jaye?
2: Do you care? Well, drop that shit.

Pardesia, Pardesia, în Pardesia. En mensen na de Pardesia, abekia hoga, dat is een ver.

0: हर काम के लिए, हर अकफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अर्फर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 07 3 6 5 2 2 7 4। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Door een staking van luchtverkeersleiders in Noorwegen schrapt KLM morgen 2 vluchten tussen Amsterdam en Oslo. Getroffen reizigers worden omgeboekt. De beheerder van de meeste Noorse vliegvelden verwacht dat de storing tot en met maandag aanhoudt, met de meeste hinder in het weekend. De Zweedse politie heeft in een gemeente ten noordoosten van Stockholm een persoon neergeschoten die een zwaard droeg bij een school. Bij het incident raakten meerdere mensen gewond, dat meldde Zweedse media. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette van 2020 tot en met 2022 automatisch accounts van chauffeurs stop zonder hen daarover te informeren. Volgens persbureau Reuters, die de boete inzag, is dit de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn, een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben voordat in 2035 de bouw van meer dan 20.000 woningen begint, uit vrees voor massaal autogebruik. En dan het weer. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

En Suriname is ons land. En de mooiste land van de wereld. Jundis me amki jenem hua hai. Aur ye Chris Ram Khelawan ga kar suna hai dosto. Aur hum sab to yahan Holland me aa gaye hai. Lekin aap jahan bhi raho, jahan baso, wahi sundar desu. Ye bhi aap log ko jante hai. And also Chris Ram Khelawan have a hot man se. Down kinawa nooit onze beste. Een van onze beste zangers vergeten. Wie kan dat zijn? Wie kan dat zijn, mensen? Laten we even gaan luisteren.